0: Picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Meer dan 50 jaar popmuziek.
2: KBC!
3: KBC!
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.

Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.

Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraude gevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. Bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 verstekelingen, onder wie 2 kinderen, in een vrachtwagen in Turkije gevonden. Die kwamen aan in de Vlaardingse haven en zouden mogelijk onderweg zijn geweest naar Felixstowe in Engeland. Alle 15 mensen zijn aangehouden en medisch onderzocht. Ook de chauffeur is opgepakt, maar waarvan hij precies wordt verdacht is nog onduidelijk. Bij dezelfde haven zijn half augustus ook 10 verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 verstekelingen, onder wie 2 kinderen, in een vrachtwagen in Turkije gevonden. Die kwamen aan in de Vlaardingse haven en zouden mogelijk onderweg zijn geweest naar Felixstowe in Engeland. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket €20 miljard uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraude gevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïense staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
6: We are officially the hottest AM station.
7: Beleef de 70s.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïense staatsbedrijf Naftogaz. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het kan flink waaien vanmorgen. Vooral in de kustgebieden moet het verkeer rekening houden met windstoten. Er staat één file op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. Door een vrachtwagen met pech heb je bijna een kwartier tijdverlies.

0: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op een-bleached.nl. Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg, maar op de A4 naar Amsterdam sta je nu wel vast voor de Schiphol-tunnel. Die is dicht door een te hoge vrachtwagen. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn staat voor de afrit Hoenderlo een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is daar 5 minuten.

0: and shine.
1: Rise and shine.
2: ABC Radio.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd

0: heb je 5 minuten oponthoud op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij de afrit Hoenderloo door een pechgeval. En op de N50 is het druk van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je 10 minuten langer onderweg.
1: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
2: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
1: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
2: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
1: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
2: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
1: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
3: De echte professionals kiezen voor serial wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serial wireless antennes.
2: Brik.
1: Ja, Breker, kom maar.
2: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
1: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
2: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
4: Koop je CB bij KBC.
5: Roger.
4: Ga naar kbcimport.com.

0: Dit is KBC.
1: Good morning.
2: Back to the 80s.
1: KBC. KBC.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De twee mannen waren daar aan het werk toen zij vastkwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Het is Bianca Damink van de ANWB. Op veel snelwegen kan het verkeer prima doorrijden, maar er staan toch een paar files. De A58 in Brabant is na een ongeluk weer vrij. Van Breda naar Tilburg bij Tilburg Reeshof. Vertraging is nog zo'n 20 minuten. Die file wordt korter. De A7 in het noorden van Groningen naar Heerenveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Drachten. Er staat nu 3 kilometer file. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs, want de rijbaan is dicht. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn sta je bij Hoenderlo 10 minuten in de file door een pechgeval. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle rijdt het langzaam. Voor knooppunt Hattemerbroek heb je ook 10 minuten tijdverlies. En het verkeer, vooral aan de westkust, moet rekening houden met zware windstoten.
2: We

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vanmorgen niet veel files, maar op de A7 in Noord-Holland, van Horen naar Zaanstad, heb je nu wel een kwartier vertraging tussen Horen en Purmerend. Na een ongeluk ligt er veel rommel op de weg. De rechterrijstrook is dicht en het verkeer moet vooral aan de westkust rekening houden met zware windstoten.
2: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
3: Oh, is mooie Turkse fluit.
2: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
3: Oh, dat is mooi.
2: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor! De boerderij wacht!
2: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. Dat meldt de NOS. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekend maakte dat hij stopt. Hamer was eerder fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ze was ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en kabinetsinformateur. De nieuwe Eerste Kamer wordt volgend jaar geïnstalleerd na de Provinciale Statenverkiezingen. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. Het gaat onder meer om namen, foto's, video's en zeer nauwkeurige locatiegegevens. De Franse cybersecurity-onderzoeker Louis Coderc ontdekte het lek eind vorig jaar. Hij informeerde Polarsteps, maar er werd volgens hem weinig met zijn melding gedaan. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde eerder dat een gedwongen krimp van de veestapel nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat dierwaardig en duurzaam is. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De twee mannen waren daar aan het werk toen zij vastkwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet, maar op de A7 in Noord-Holland van Horen naar Zaanstad heb je 20 minuten op onthoud tussen Horen en Purmerend. Na een ongeluk ligt daar rommel op de weg, onder meer glas. De rechterrijstrook is dicht. En op de A12 vanuit Arnhem staat file voor de Duitse grens door controles. Daar is de vertraging een kwartier.

Van start gingen we met dit programma met Frida. Met een leuk liedje. I know there's something going on. Ik weet dat er wel aan de gang is. En Frida was een van de leden van ABBA. Als groep waren ze heel erg succesvol. En toen ze allemaal een beetje gingen apart soleren, zal ik maar zeggen. Toen werd het toch wat minder. En daarna, en die hebben we juist gehoord, hadden we CCR, Creedence Clearwater Revival. Favoriete groep van mij uit de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Met Long As I Can See The Light. Wat een klapper van een nummer en wat een hit all over the world in de jaren 70. Op de zeezenders, veel gedraaid. En van de ene topgroep naar de andere. Hier zijn de Stones, de Rolling Stones. Get

0: ABC Radio. Jouw hit. Jouw hit. Jouw station.
1: Hier hoor je alle hits. KBC.
2: Dit is Tineke de Nooi en je luistert naar het Zoute Uur.
3: Wij

Kijk, dat was toch ook leuk om die nog eens even te horen. Een grote hit uit de Bondsrepubliek in het Duits. Dravi Deutsche, ja, toepasselijke naam eigenlijk. En een grote hit in heel Europa was het eigenlijk. Marmorstein und Eisenbricht. Of het waar is, of Stein, ja, de steen kan breken en ijzer eigenlijk ook wel.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor Fusiepartij Pro. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A7 van Horen naar Zaanstad, want er ligt rommel op de weg bij Purmerend na een ongeluk daar. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is 20 minuten. De A8 van Zaanstad naar Amsterdam sta je bij knooppunt Zaandam 10 minuten in de file. Op de A15 is het druk van Gorkum naar Nijmegen tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen. Daar heb je nu een kwartier vertraging. En Duitse grenscontroles veroorzaken op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens een kwartier tijdverlies.

Als je met zo'n programma bezig bent als het Zoute Uur, dan gaat de tijd razendsnel. Want we zijn alweer met deel 2 een tijdje bezig. Barry White passeerde en net Spargo, One Night Affair. Spargo, een Nederlandse groep, en ze hadden allemaal bij de Spar... Ik wil niet te veel reclame maken, maar ze hadden allemaal bij de Spar gewerkt. Gingen een bandje, succesvol bandje, vormen. En toen werd het dus, Spar. Go, want we zijn er weg. Origineel bedacht. En hier is nationaal product Bolland en Bolland met Wait for the Sun.

0: 60, 70 en 80. Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders. KBC. En dan nu KBC's Retro Top 3.
1: Oh!

De trouwe fans van KBC Radio weten als geen ander dat wij prima te beluisteren zijn via de stream. En natuurlijk op de goede oude vertrouwde middengolf. Of zoals we bij Noordzee en Veronica zeiden, die midigolf. Maar goed, op de goede oude vertrouwde middengolf. Naast de 891 AM zijn we ook te beluisteren op 1008 AM. En nou komt hier, onze antenne voor die frequentie hangt in het stadion van FC Wageningen op de Wageningse Berg. En de antenne hangt tussen de lichtmasten. Misschien moeten we bij KBC eens denken aan een eigen voetbalteam. En ga er eens kijken als ze voetballen naar onze antenne.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Paniek. Echte Franse parfum met een Nederlandse prijs. Paniek.
2: Bent u jong, voilà.

0: Dat was de alomgeprezen James Taylor met Only One. Je bent er weer bij geweest bij KBC's Zoute Uur, maar de muziek gaat natuurlijk gewoon door zoals je van ons gewend bent. We hebben op werkdagen elke dag live onze Bob tussen 11 en 1 uur. En ja, ik luister er ook vaak naar. Leuk met al die vrachtwagenchauffeurs, met al die truckers. Maar hou hem aan, want het Zoute Uur is morgen weer terug.
1: Gegarandeerd retro. Dit is het Zoute Uur. Met Mark van Amstel.

0: Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Wil je meer waard maken? Heathiff regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heathiff.nl. Heathiff. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Dit is Jorien Ballas met het Radio Nieuws. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. Dat meldt de NOS. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Hamer was eerder fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ze was ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en kabinetsinformateur. De nieuwe Eerste Kamer wordt volgend jaar geïnstalleerd na de Provinciale Statenverkiezingen. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. Het gaat onder meer om namen, foto's, video's en zeer nauwkeurige locatiegegevens. De Franse cybersecurity-onderzoeker Louis Coderc ontdekte het lek eind vorig jaar. Hij informeerde Polarsteps, maar er werd volgens hem weinig met zijn melding gedaan. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde eerder dat een gedwongen krimp van de veestapel nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat dierwaardig en duurzaam is. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A7 in Noord-Holland, van Horen naar Zaanstad, want bij Purmerend is een ongeluk gebeurd. Vanaf Horen is de vertraging 20 minuten en de rechterrijstrook is dicht. Waar is het feestje? We are officially
2: the hottest AM station. Onderweg met Bob van Beten.
3: Waar is het feestje? Hier is dat feestje. Ja, zeker. Vandaag vieren we het feit. 21.

0: Brian, gefeliciteerd. Ruud, gefeliciteerd. De tuinman, gefeliciteerd. Iedereen, van harte.
1: Gefeliciteerd.
0: Op 5 september van het jaar 2005 startte dit radioprogramma. Ja, morgen is zaterdag, kunnen we het niet vieren. Maar we gaan ervan uit, als we het vandaag hebben gemaakt, dat het dan inderdaad het slechts 21 jaar cirkeltje rond hebben. En met vandaag natuurlijk een hele feestelijke uitzending.
2: Hartelijk welkom.
0: Ja.
2: En welkom gefeliciteerd.
0: We vieren 21 jaar. Reeds, ja, dat hoort er nog bij. We vieren 21 jaar onderweg vandaag. Ja, en hoe doen we dat? Gewoon zoals altijd met veel koffie en lekkere muziek en jullie berichten. Interactief radio maken. Wat heb je gedaan gisteren en wat ga je vandaag doen? Hoe gaan we het weekend in? De ultieme weekendplaat, want het is vrijdag natuurlijk. Ja, een gewone normale uitzending, zeg maar. Maar dan wel met een extra feestelijk tintje. Want we maken er altijd een feestje van. Dus ook vandaag op deze 4 september 2026. Wie had dat ooit gedacht? Vorig jaar op 5 september. 6 september was het trouwens toen. Op zaterdag vierden we nog een feestje. Een 20 jaar bestaan. Toen zei ik al, nou, we gaan voorlopig nog even lekker door. Ja, hoe lang dan? Werd al gezegd. Nou ja, gewoon. We gaan gewoon. Nobody knows where the end is. En laten we ook maar zeggen, dat weten we ook niet voor dit programma. Ik vind het nog steeds het einde, het allerleukste radioprogramma dat ik ooit heb mogen maken. En dan nog steeds samen met jullie. Brian in Schiedam, dankjewel. Hij zegt goedemorgen Bob en alle luisteraars. Gefeliciteerd met 21 jaar onderweg. Morgen dus eigenlijk 5 september. En ik luister al 15 jaar. Onderweg op de Wereldomroep was ook leuk. Ja, maar dat is alweer lang geleden natuurlijk. Hè? Maar wel die herinneringen. Daar hebben we natuurlijk de start mogen maken. Gelukkig wel. Het platform voor de Nederlandse chauffeur. Ja, en dat doen we dus al 21 jaar, natuurlijk. Het podium. En ja, eigenlijk kun je alles kwijt. Wilco en Annette zijn erbij. Frank is erbij. En Janine waarschijnlijk ook. En vandaag een extra feestelijk tintje. Want Omi Heiland is vandaag jarig. Dus van Agnes en John kregen we gisteren nog een berichtje vanaf de camping. Agnes, van harte gefeliciteerd. Interactief radio maken doen we samen. Dat kan niet anders, hè. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Gefeliciteerd met je eigen show. Al 21 jaar op de radio. Onderweg op de Middengolf en via de stream.

maar even lekker om als het kan. Hè? Anders dan draai je de neus de andere kant op. En dan ga je lekker richting de kaarszaak, kan ik me zo voorstellen. Pats & Small uit 1999. En Turnaround. Ik zie al heel wat mensen die zich aangemeld hebben. Gewoon via Messenger en via mail. Ah, Grand Prix en route. We hebben een feestje vandaag. 21 jaar. Mooi man. Ja, het is toch wat, Gerard, hè? Niet te geloven, hè? 21 jaar. Ik denk dat ik inmiddels ook zo'n 21 jaar een regelmatige luisteraar ben. Ik denk het ook, ja. Ja, zeker, ja. Zet de bloemetjes maar weer buiten vandaag, denk ik dan. Sander is erbij gekomen, die hoor je zo meteen. Kees en José en Buck, die feliciteren ons ook. Kees, ja, feliciteren ons. Ik zeg tegen jullie allemaal gefeliciteerd met je eigen radioprogramma. En door, ik mag dan... in dit geval even het stuur ter hand nemen al een tijdje. Jullie zitten ernaast, maar jullie sturen ook weer. Dus wat dat er gaat, maken we het bij elkaar. En niks, echt waar, niks is leuker. Ik begon in 1982 met radio maken. Toen was dit bijvoorbeeld heel populair. Dit muziekje van Dango, van Herb Alpert. Die gebruikten we destijds bij de Radiopiraat als tune. En we hadden er meer van Herb Alpert, maar echt geweldig. Dus dat is ook een mooie herinnering voor mij. En in al die jaren dat ik radio maak, is dit echt waar het allerleukste wat ik ooit heb mogen doen. En wat ik nog heel lang wil blijven doen, samen met jullie. Dat vind ik wel zo fijn natuurlijk, ja. Nou, Jan-Willem, Edwin, Gerrit, de Winnetour is erbij. Combi 1, Johan Grotemoer, alvast gefeliciteerd voor morgen 21 jaar onderweg. En dat is leuk inderdaad, want vorig jaar vierden wij het feestje dat we 20 jaar het programma in de lucht wisten te houden. Op zaterdag 6 september bij Joop, bij Treurenburg in Den Bosch. En dat was een mooi feestje, Johan. Hè? En toen was het ook al mooi weer. Ja, als ik nu naar buiten kijk, dan denk ik bij mezelf... ik weet niet waar jij bent, maar... zoals jullie weten ben ik verhuisd en ik kijk van bovenaf op het water. Het gaat tekeer, man. Echt niet alsof ik dan tegen de Waddenzee aan zit. Een soort radio Waddenzee, maar dan KBC-radio Waddenzee. Het gaat flink tekeer, maar het is alleen maar leuk om te zien... Dus we varen weer even mee. Hey, ik heb al een felicitatie gedaan, ook omdat dit los van het programma staat. Want in Aalten op de camping zitten we aan een heerlijk koppie. Dat kan niet missen natuurlijk, want Agnes is vandaag jarig. Agnes, van harte gefeliciteerd, ofwel Omi Highland. Samen met John, giddy up. Lekker koppie stort. En ik vind het leuk dat jullie de radio aan hebben staan. Ik zag al een berichtje binnenkomen, ik noemde al even Frank. En ook van Janine. Frank die zegt inderdaad... Dobre den Bob, hola amigos y amigas. Vandaag is mijn moeder jarig en ook langs deze onderweg. Prachtig. Willen we haar even feliciteren. Ook haar en jullie allemaal natuurlijk de groetjes doen vanuit onze camper. We zijn onderweg van Tambor naar Vir in Tsjechië. En we houden de radio op KBC afgestemd. Nou, Janine zelf ook en natuurlijk gefeliciteerd met 21 jaar KBC radio. Dat was Frank even vergeten. Hij is ook de jongste niet meer, zegt Janine. Liefs Janine en dus ook van Frank, heb ik aan. Goed zo. Rauwe Ruud is erbij. Nog 204 kilometer te gaan. Hij staat nu aan de Frans staat hij. Hij staat bij Frans op de bult. Even een eitje gegeten. En nu Nederland doorkarren op naar de Moerdijk. Nou, dat gaat je lukken. Zeker met die vrachtwagen. Even een fotootje gemaakt ervan. Ik zie hem inderdaad staan die in de spint. Monaco heb je erop staan. Monaco Wheels. Oh, dat is gelijk reclame. Dat maakt verder voor mij niet uit hoor, moet ik je zeggen. Zeker niet. Ja, leuk om te zien. Ja, daar ben ik ook geweest toen met Peter Broekman nog. Helaas, God hebben ze ziel sinds vorig jaar, weten we dat. Ook heel gek eigenlijk hoor, trouwens. Ja, naar, als je erover nadenkt. Maar laten we vandaag maar zeggen dat wij begonnen zijn. En in 2006 waren we bij Frans op den Bult. Dat is ook even geleden, dat is gewoon 20 jaar geleden. Met de uitzending toen ging over de Digitag, over de digitale tachograaf... die toen zijn intrede zou doen. Ik denk dat we in de... maart, april daar waren of zo van het jaar. En dat is leuk. En die herinnering die haal ik dan even boven in die 20 jaar tijd. Of nu alweer 21 jaar tijd. Rauwe Ruud zegt fijne show. En alvast voor iedereen een prettig weekend. Nou, voor jou ook. Op naar de Casa uiteindelijk. En leuk dat je erbij bent. Wilco en Annette, ook zij zijn van de party. Gefeliciteerd met het bijna 21-jarig jubileum van onderweg. Ja, we vieren het gewoon vandaag, hè, want we starten op 5 september 2005 bij de Wereldomroep. En nu is het vandaag 4 september, maar goed, bijna 5, zeg maar. Bij Harry ook gefeliciteerd. Die luistert echt al van het prille uur. Sterker nog, die luistert al vanaf midden jaren 70 naar de Wereldomroep. En die is gewoon meegegaan met onderweg. Die zegt ook nog steeds, het is mijn eigen radioprogramma. But nobody does it better, en dat is waar, nobody. Nou goed,
Gefeliciteerd, Harry, dus ook in Brisbane Down Under. Maar het al wel weekend is geworden en al bijna zaterdag. Dus bijna die 21 jaar te pakken van dit programma. Wilco en Annette zijn voor Kropveld onderweg, maar intussen alweer in Nederland beland. Vandaag nog even de vis in IJmuiden ophalen voor Urk. En volgende week vertrekken we, geloof het of niet, ze hebben weer dubbel 6 gegooid met z'n tweetjes dubbel bemand, naar Italië. Maar dan wel in de vakantiemodus trouwens. Oh, wat leuk, ja. Jullie gaan weer met de neus richting Italië, maar met de oude Fabius, met de neus dus, 111 naar het Gardameer. Niet vandaag laden en morgen lossen, maar een dagje of 4 ernaartoe. Oh, lekker. Rustig aan. Heerlijk, ja. Nou, geniet nog even van de Betuwe straks. Kijk of alle bomen er nog wel staan en of Flipje zijn hoedje niet afgewaaid is. De groet aan allemaal en een fijn weekend, want het is onstuimig weer in Nederland. En wat ontzettend lief dat wat ik nu lees weer ook. Ik hou hem even buiten de uitzending om, maar we hebben weer een bijdrage gedaan om je retro-studio te realiseren. Ja, hemig. Je brengt me wel in verlegenheid weer een beetje, hoor.

0: Maar dan kunnen wij van daaruit ook weer onderweg luisteren. Ja, ik ben helemaal los hiervan. Ben ik wel ontzettend gelukkig, moet ik je zeggen. In alle opzichten. In alle opzichten. Ook in het leven en de liefde, zeg maar. Maar ook onze liefde en vriendschap die nooit verloren zal gaan. Wilco en Annette. Tja. Ook vrijwel vanaf het eerste uur erbij. Ja, niemand wist dat van dat programma. Ineens was het er. Een paar weken tijd is dat bedacht. En ik moest toch zoveel leren, weet je nog wel. Jongen, jongen, wij allemaal trouwens. Ja, jullie niet, maar ik wel. Meer berichten zometeen die je gaat horen. Eerst nog even André. Ja, tuurlijk. Dre.
1: Morgen, Bob. Luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij.
0: Hoe was het gisteren? Waar ben je ook weer uitgekomen? Ik heb het gezien op Facebook. Volgens mij was je Hervé, als ik me niet vergis.
1: Nou, gisteren hadden we gelukkig wel in Hervé uitgekomen.
0: Ja, precies.
1: Dat had allemaal perfect gelopen. Alles binnen de tijden en zo. Dus niks mis mee.
0: Nee.
1: En toen ben ik vanmorgen vertrokken. Heb ik in Moa gelaaien voor Hees.
0: Ja.
1: En dan ben ik rond 11:30, iets over 11:30.
0: Dat is bijna, man.
1: En dan ga ik die lossen en dan ga ik ervan uit dat ik naar huis kan.
0: Lekker.
1: En dan, ja, maandag moest ik weer beginnen in Moa voor Werkendam waarschijnlijk. Dus ja, ik ga het afwachten.
0: Nou, prima toch?
1: Komt er in ieder geval allemaal goed. Maak er in ieder geval een mooie uitzending van. En voor iedereen een heel fijn weekend. Tot volgende week weer. Houdoe.
0: Houdoe. Ja, iets inspreken vind ik hartstikke leuk als je dat kunt en doet. Weet je wie ook onderweg zijn? Ook dubbel bemand. Net als Wilco en Annette. Net als, ja, die is eigenlijk een triootje hebben ze. De drie musketeers natuurlijk. Kees, José en Buk. Maar Marita is met Edwin mee. Dat is leuk. Marita en Edwin Tempelman zijn met z'n tweetjes onderweg. Vandaag, en dat kreeg ik vanmorgen al door toen ik in het Utrechtse aan het werk was. Tja. Meer berichten graag zometeen. Messenger Bob van Meten, bob@kbcradio.nl. Als je feliciteert, vind ik het leuk. Maar je feliciteert dus ook voor het gemak jezelf, hè, duidelijk.
2: Gefeliciteerd!
0: Dat bedoel ik maar. Verkeersinformatie van de ANWB. En daarna weer gaan we muziek maken. Lijkt me wel leuk, toch?
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In Duitsland is de A44 Essen richting Düsseldorf wegens werkzaamheden dicht tussen Velbert-Doort en Hettersheim. Dat duurt nog tot half oktober. Ook dit weekend zijn verschillende wegen in Duitsland afgesloten wegens werkzaamheden. De A7 Flensburg richting Hannover is bij Hamburg dicht. Op de A43 Wuppertal Recklinghausen wordt gewerkt tussen Bochum en Recklinghausen. Beide afsluitingen zijn van vrijdagavond tot maandagochtend. In België is op de E19 Antwerpen richting Brussel een grote kans op file bij knooppunt Machelen bij de aansluiting met de Ring Brussel. Tot 26 september is door herstelwerkzaamheden maar één rijstrook open. In Italië moet het verkeer tot 9 oktober nog rekening houden met veel vertraging op de A22 Bolzano-Brennero. Dat is iets ten noorden van Varna, wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten. Tot vrijdag 2 oktober in Frankrijk wordt de A304 België-Charleville-Mézières in beide richtingen afgesloten tussen La Francheville en Saint-Pierre-sur-Vence. Dat komt door werkzaamheden. Ook de A40 Genève-Lyon is nog tot 4 september dicht in beide richtingen tussen de Chamoise-tunnel en Belcale. De afsluiting is telkens tussen 9 uur 's avonds en 6 uur de volgende ochtend.

0: De Rovers zijn dit. Begin jaren 80. Het waren het Britten of het. Nou, in ieder geval waren het volgens mij wel Ieren. Ik kan haast niet meer zitten. De Rovers en Wasn't There a Party. Ja, het feestje. 21 jaar onderweg vieren we vandaag. Ook al is morgen D-Day, zeg maar. Ja, maakt niet uit. Oh, wat leuk. Leon Staaks is erbij. Staakie! Oude BH. Nou, oude vrijwilliger. Ik las BHV, toch? Geweldig. Ja, BOA. BOA, ik zeg BHV, maar BOA bedoel ik natuurlijk. Ja, want dat zag ik gisteren op Facebook voorbij komen. Gefeliciteerd. Want eigenlijk hebben we dus, zegt Leon, twee felicitaties. Eerste, 21 jaar onderweg. Tweede plaats, ik ben in januari begonnen met leren voor BOA-handhaving. En daarvoor ben ik geslaagd. Ja, daar hoort wel een felicitatie bij van mij. Gefeliciteerd, Stakie! Zo, een beetje overdreven misschien, maar wij kennen elkaar. Gisteren ben ik beëdigd in Baren en ik ga als vrijwilliger werken voor Sportvisie. Nee, Sportvisunie. Sorry, Sportvisie. Nee, Sportvisunie. De Sportvisunie. Ik blijf nog zeker in de transportsector trouwens werken hoor. Maar je weet nooit wat de toekomst in petto heeft. Nou, vind ik verstandig. Je kunt nooit weten wat eraan zit te komen, maar je kunt je maar beter voorbereiden en denken van, hé, dat vind ik ook leuk om te doen. Wie weet, wie weet. Fijne uitzending, Leon, daar zijn we mee bezig. Doe Wendy de groetjes en die mannen ook natuurlijk niet te vergeten. Hè? Fijne uitzending, fijn weekend voor iedereen, van Staki. Ah, leuk. Ik maak de koppeling gelijk even. Toevallig zitten jullie bij elkaar qua bericht. Bob en de Bob. Met de tuinman. Die heeft boodschappen gedaan, zie ik hier. En niet zo'n klein beetje ook, zeg. Hey. Oh, je hebt nieuwe slippers gekocht. Nou, dat zijn heel lekker lopende slippers, volgens mij. Maar dan kun je zo mee naar je werk gaan. Jan Willem is erbij. Gisteren gezellig zitten eten met een voormalig oud-luisteraar van het eerste uur. Oh, dan ben ik wel benieuwd. Ik heb nog niet gelezen. Brian van toen Lendering Transport, maar nu alweer ruim 4, mijn collega, bij Schenk Tanktransport. Ik zie wel een foto, maar dat is de foto die wij vorig jaar hier hebben gemaakt bij jouw vrachtwagen van Apeldoorn. Ja, zeker wel. Nou, wat leuk zeg, hé. En ik heb hem uitgelegd waar en hoe jij nu te beluisteren bent, want hij was je na de periode bij de Wereldomroep uit het oog verloren. Dat is lang hoor, lang geleden, 2012. Maar goed, wat grappig zeg, hé. Ja, maar ik weet het nog inderdaad, ja. Brian van Lendering. Nou, grappig, want we hebben tegenwoordig ook weer de Brain. Nou, die is ons niet vergeten, Brian. En we hebben Brian in Schiedam niet te vergeten. En de Brain, Brian, die woonde ooit in Lelystad. Die is geëmigreerd naar het oosten van het land. Dus we kwamen elkaar ook nooit meer tegen. Nou, deden we dat toch al niet, maar wel als luisteraar natuurlijk, ja. Brian, in dit geval Jan Willem, die het had over Brian van Lendering Transport. Oké. Tja, nou gezellig. Leuk. Ik ben benieuwd of hij zich ook gaat melden. Wie weet luistert hij vandaag wel mee. Ik doe nog een rondje, zo zegt Jan Willem van Apeldoorn Noordkaap vandaag. En dan rap richting het weekend. Groetjes allemaal en een fijn weekend alvast van JW. Kijk eens. Nou. Hey, morgen Bob, zegt Chrisje van Vendrieg. We zijn er ook bij met de afdeling Bennenbroek. Samen met BB. Barry natuurlijk. Containertjes, tankjes aan het bonken van Venlo. Nou, zummige jongen. Je zou er bijna het heen en weer van krijgen. Ah, jullie zijn niet voor één gat te vangen, jongens, toch? Hè? Chrisje van Vendrieg, ofwel Chris Bennenbroek. En we hadden het dus ook over BB. Niet Mark Biles, nee. Barry Bennenbroek. Meer post zometeen. Ik ga echt dwars door elkaar heen die berichten voorlezen in volgorde van binnenkomst. Het is echt Peter Groteboer, dankjewel ook. Gefeliciteerd Bob, 21 jaar. Hoe houden wij het vol? Ik vraag me dat ook af, eerlijk gezegd. Op naar nog vele uitzendingen. Zullen we dat dan maar doen? Niet zo gek eigenlijk, hè? Onderweg op KBC is even kijken hoe Sandra erbij rijdt vandaag. Sandra?
1: Hey, goeiedag Bob en de Bobski. Gefeliciteerd.
0: Dank je.
1: En de rest ook allemaal. Ja, ik luister nog niet zo lang mee hoor. Maar niet getreurd. Ik blijf tot het einde.
0: Oh, goed zo.
1: Doe maar even een cheesecake taartje.
0: Ja, leuk ja.
1: Dat mag. Want er moet wat gevierd worden.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Goeie
0: ja.
1: Uitzending.
0: Dankjewel. Later. Hoi. Sandra, dankjewel. Nou, zometeen weer muziek om een feestje kracht bij te zetten natuurlijk. Wat we gaan doen, blijf lekker luisteren. KBC Radio, Middengolf 891 en 1008. En dit programma natuurlijk via de stream van KBC Radio. Diverse radio-apps die het doorgeven. En ook via Hollands Palet, Den Haag Totaal en Radbouwgaanderadio.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. In dezelfde woning is een verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor Fusiepartij Pro. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan intussen een paar opvallende files. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen sta je bij Drachten 10 minuten vast door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. De N278 in het zuiden van het land is in beide richtingen dicht tussen Gulpen en Wittem door een ongeluk. En op de A12 Arnhem richting Duitsland staat het vast voor de grens. Daar heb je 10 minuten op onthoud door controles.

en Kees van Bustoers. Als jullie met Bustoers mee willen, ga dan eens naar de hostes. Oh ja, Bustoers is aangesloten bij Garantiefonds Reisgelden.

0: Have a Party Tonight. Bij Harry is het op Brisbane al... En trouwens in Cairns ook al heel erg lang avond geworden natuurlijk. Ja, daar is het weekend al begonnen. Maar bijna is het dan echt 5 september 2005 was het de start van het radioprogramma Onderweg. Dus morgen is officieel de dag, maar we vieren het gewoon vandaag. Omdat we van maandag tot en met vrijdag dit radioprogramma uitzenden. Ja, natuurlijk, ja. Tuinman, ik was nog niet zover. Ik ging Chris zelfs even door de berichten en hij zei, moet je wel even alles voorlezen. Die slippers, die sandalen, ja. En de laatste boodschap heb ik gedaan voor de vakantie. Ook een paar sandalen gekocht voor mijn neef. Die woont op
1: Bali.
0: Op Bali. Die heeft zo'n grote poten, die kan daar niks krijgen. Een cadeautje van maken en met de postduif opsturen. Zometeen aan tafel voor de lunch van juffrouw Corrie. Tuurlijk, kipsatéetjes komen erbij, hoor. En Corrie zegt net tegen mij... Als de tuinman iets gezonds wil, vandaag doe ik alleen maar kipsatéetjes, maar dan krijg je een extra stokje, Martin. Hoe is dat dan? Je moet er gewoon aan toegeven. Het is gewoon hartstikke lekker. Gefeliciteerd, 21 jaar onderweg. En natuurlijk Omi Highland, van harte gefeliciteerd. Nou, heb ik nou extra mijn best gedaan? Tuinman, Martin. En succes met het versturen van die slippers. Je kunt ze beter verschepen, die slippers zijn heel groot volgens mij. Hè? Even kijken, staat er niet bij, maar volgens mij is het maat 53. Ja. Over schepen hoef je niet... Kom op elkaar. Rimco zegt gefeliciteerd allemaal. Ja, Rimco Soederhuis, ook natuurlijk van harte gefeliciteerd. Met jouw radioprogramma, zo is het. Ik ga eventjes helemaal naar beneden toe met mijn scroll. Ik kom uit bij... vanmorgen vroeg nog was Michel van Doren ook onderweg. In Duitsland liet hij even weten... Radio en minuten, gewoon via Messenger kun je dat sturen naar mij. Dus prima. Ik houd gewoon daar even in de gaten. Dus als ik daar roep, je kunt het via WhatsApp doen of via de RTV Utrecht app. Kun je gewoon naar mij via Messenger wat sturen. Ik zet het gewoon open en dan zeggen we verder niet wat vandaan komt. Dus, ja, wel van wie natuurlijk. Michel, dank je. Hij is erbij. Ja, ik zei ook al, Edwin en Marita onderweg. En Jeroen Schild, die willen we ook nog wel eens even horen dan. Jeroen, kom dan maar even bij, man.
2: Goedemorgen, Bob en alle luisteraars. Ik ben er ook weer bij.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hoe is het allemaal gisteren gegaan?
2: Gisteren tot aan de tankstation naar Utrecht gekomen. Hè. Ik had even gedoucht en gegeten bij Joost.
0: Hazelbonk.
2: Ja, en dan had ik een vrachtje kunststof vanuit België voor Biddinghuizen. En dan ben ik voor mijn half zeven, kwart voor zeven reek weg. Even kijken, ja, kwart voor zeven reek weg. Ik om half acht in Biddinghuizen.
0: Ja.
2: Dan heb ik daar gelost. Heb ik daar weer big bags geladen. Die heb ik net gelost in Balk. Dan ga ik weer terug.

0: naar Biddinghuizen. Nog eens een keertje Big Bag laden voor Balk.
1: Zo.
0: En dan heb ik eventjes tijd. En dan moet ik vanavond om 7 uur kipmest laden in Heer Hugo Baard.
1: Of
0: all places.
2: Ja, natuurlijk, West-Friesland.
0: Ja, en dat ga ik morgenochtend lekker op tijd even lossen in Rijnen.
2: In Duitsland, ja.
0: Als ik in Rijnen schoon ben, dan...
2: Mag je wel naar huis dan?
0: Naar Nienburg, dat ligt daar bij Ahaus.
2: Oh, ook
0: dan
2: nog.
0: Dan gaan we een vrachtje koolmais laden voor Nieuweroord. En die gaan we dan ook nog even lossen. En dan hebben we weekend. Hè?
2: Mag je weer bijna beginnen, man.
0: En dan gaat een collega die gaat de maandag volzetten voor mij. Want ik moet maandag met Patricia naar de UMCG. Naar de afdeling hart- en vaatchirurgie.
2: Oh, joh. Ja.
0: Even een check. En dan maandagavond vertrekken. Maandagmiddag vertrekken.
2: Nou, dus goed gepland, toch? Fijn dat het kan zo.
0: Nou, ik wens iedereen ondanks een beetje druilige dag toch een fijne dag.
2: Ja?
0: Ja, en dan tante Corrie, jij misschien een satéetje met een beetje mayo ernaast alsjeblieft.
2: Mee?
0: Ja, ja, kan en wederom die heerlijke grote glasvolle melk. Ja,
2: heb ik gehaald dit.
0: Een toppertje ris, ja. Hoor. Lekker. Nou, maken we van met z'n allen en tot de volgende.
2: Jeroen, dankjewel. Ja, glas melk.
0: Nou, Sandra, was het nog allemaal gelukt en is het nog laat geworden?
2: Oh.
0: Groetjes.
2: Het was voor Sandra. Okay. Of het nog laat geworden is, Sandra. Nou, dat mag je laten weten als je gelegenheid hebt. Ik ben apart nog net eventjes bij Appie langs geweest. En ik heb 2 liter volle melk gehaald. Ik moet je zeggen, Jeroen, melk is ook echt... Die koeien zijn duur geworden. Ik haal meestal die biomelk, dus 1,99 per liter. Maar ik heb nu de helft uitgegeven bij gewoon de volle melk die in het karretje eronder zit. En die heb ik vorige week zelf ook gedronken. Vond ik ook prima. Komt van dezelfde koe volgens mij. Of is het dan ook de bio-koe? Geen idee. Nou ja, onderweg op KBC. Veel mensen die we gaan horen, veel mensen die een bericht hebben gestuurd. Wat vind ik dat leuk. Echt superleuk. Combi 1, nog eventjes Johan. Ja, die komt dan weer even tussendoor. Die zegt... Van die 21 jaar onderweg vind ik nog steeds het ezellied van Henk Jan het allerleukst. Haha, dit bedoel jij. Even een klein stukje hoor. Henk Jan Polder, Henk Jan van MSC, Mabu Doodkako. Ja. Een trio Zamora. Een El Burro.

Ja, het ging om die ezel volgens mij, toch? Ja, om dit. Oké, okay, goed. Onderweg op KBC, gaaf eventjes door met de berichten. Ik ben met je eens dat het een heel leuk nummer is, Johan. Ja, zeker wel. Heb je hem weer. Een balken niet te geloven. Gerrit, de winnaar toe. Dankjewel voor de felicitatie. Gefeliciteerd, Bob. Ik doe vandaag in de buurt van Rotjeknor. Een harde wind hier trouwens. Gerrit, ik vraag niet wat je hebt gegeten gisteren, maar dat moet de bonen geweest zijn. Ik kan niet missen. Oh, je bedoelt gewoon de buitenwind. Oké. Okay. Nu nog eentje laden in Rotterdam en Lekkerkerk. En dan op naar het pittoreske Urk. Ik zit even te kijken of Urk er nog wel bij ligt. Wat een golf op het IJsselmeer, zeg. Ja, dat kan ik hier vandaan niet zien, maar bij wijze van spreken, dan moet ik echt mijn nek draaien en dan moet ik over het Markermeer kijken. En dan kom ik uit bij het pittoreske Urk. Maar wat is dat een mooi plekje, zeg. Hey. Nooit meer weggaan, Gerrit. Absoluut. En wat een leuke mensen daar. En wat een lekkere. Wat een lekkere fix hebben ze daar. Dat wel toch. Iedereen een fijn weekend. En jij ook, Bob. Dankjewel. De winnaar toe dus. Gerrit Bijlsma. En dank voor die felicitatie. Ook voor jouw eigen radioprogramma. Kees zegt ook gefeliciteerd. We gaan gisteravond zijn we vertrokken uit Venlo voor Milaan. Daar hebben we al gelost. En daar in de buurt weer geladen voor Frankrijk. Het is allemaal wat. Wat een tempo. Dat was gisteren, hè, voor de duidelijkheid. Ja. En JOC stuurt ook nog een berichtje volgens mij. Dan kom ik zo aan. Ja, ik heb het hier. Ik wou zeggen, ik moet even zoeken. Maar Bob, onderwegjes allemaal van harte gefeliciteerd. Vanuit een regenachtig Frankrijk. Onderweg naar KN. Nee, geen Chinees voor ons. Waarom? Gaan jullie niet wokken? Nee, we duiken straks lekker een routiertje in. En dan gaan wij proosten hier in Frankrijk op 21 jaar transportradio onderweg. Kijk, wat ik nu lees, dat weet ik niet of ik dat kan volgen. Ik kan me niet voorstellen, joh. Bob, op naar de volgende 21 jaar. Nou, je kent mij, José, maar ik weet van geen ophouden. Maar als ik dan nog heel lang doorga, dan ben ik 81, José, hè. Ik denk niet dat ik daar nog lekker bij stem ben voor jullie. Maar jullie ook niet natuurlijk, dus wat dat dan gaat, maakt niet uit. Nou, dan gaan we er gewoon voor. Ja, daarbij ze van spreken. Wat een leuke bericht allemaal, wat leuk. Jullie gefeliciteerd met 21 jaar je eigen radioprogramma. Wat aanvankelijk ook een platform werd voor de Nederlandse chauffeur om je te uiten. Om de toestanden te bespreken in het wegtransport. We hebben zoveel uitzendingen gedaan. Zoveel mensen die intussen al het sturen de wilgen hebben gehangen. Die hebben gezegd of ik stop ermee of die zijn met pensioen. Dan wel pre-pensioen gegaan natuurlijk, ja. En er zijn ook mensen in die 21 jaar tijd die ons ontvallen zijn. Ja, dat is dan ook wel weer waar. Gelukkig hebben we steun aan elkaar elke keer weer. Ja, dat is wel fijn eerlijk gezegd. Nou, dat heb ik wel vaker gezegd. Nou, we laten geen tranen vandaag hooguit van vreugde. We moeten wel even nadenken over een feestelijke ultieme weekendplaat. Dat lijkt me toch wel heel erg fijn. Cowboy Phil in België. Vanuit een zonnig Edegem vanmorgen stuurde hij al even een bericht. Ik wens iedereen een prettig weekend. Ik zit op dit moment op de bus naar het werk nadat ik eerst een afspraak had bij de tandarts. Nou, de operatie van mijn collega is goed gegaan. Alleen moet hij terug leren ademen. Want ze hebben een stuk long weggehaald. Zo, dat is niet door wat, zeg hij. De uitdrukking even op adem komen is dan wel van toepassing, denk ik. Morgenavond moet collega Leo weer werken in het café Trefpunt. Dus kan ik daar het glas gaan even op ons programma. De 21ste verjaardag van Onderweg. Kijk, dat vind ik leuk, hè. Cowboy Phil. Tot volgende week, iedereen. Maandag kan ik er het eerste uur niet bij zijn. Nou, weet je dat alvast. Als je niks van Philip hoort, dan Cowboy Phil is er pas om 12 uur bij. Maar dat geeft niet, dan ben je er toch. Jij ook fijn weekend. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. 21 jaar onderweg. Johan is erbij. Nee, combi 1? Nou, even niet meer. Nee, dit is Johan AC. Of eigenlijk ACC. Vroeger slepertje Johan. Je weet nog wel. Ik noemde Kees van José en Buk. Kees Diepens is er natuurlijk ook bij. Dat is Kiske van Tontrans. Ik zeg het nog maar een keer voor de duidelijkheid. Je krijgt van mij een lekkere dikke blauwe duim terug. Jan Willem. Ik vond echt die foto wel heel erg leuk die vorig jaar gemaakt is op 6 september van ons. Voor jou Appeldoorn vrachtwagen. Geweldig. Marcel Duitser, de duim omhoog. Hij is erbij. Gefeliciteerd Marcel met je radioprogramma. Het moet wel een feestweek voor jou zijn, want 10 jaar getrouwd met Daphne. En dan ook nog 21 jaar in dit programma. Ik bedoel maar.
Jeroen van Rode. Ja, dat is aviateur Jeroen. Die brengt de koekjes. En nog veel meer lekkers. Ik ben erbij hoor. De speculaastijd is namelijk begonnen. Bij ons dus. We kunnen ons weer een slag in de ronde gaan rijden. Gefeliciteerd met het 21-jarig bestaan van het programma. 21-jarig jubileum. Ik heb vanmorgen een volle LZV gelost in Heerenveen. En toen terug naar Langedijk. En daar weer geladen. En intussen nu onderweg met de LZV-vracht naar Oosterhout. Niet Brabant, niet Noord-Brabant, maar Gelderland. Je zal toch de verkeerde hoek in rijden. En daarna weer terugladen in Ochten voor Langedijk. Mag ik van jou een puntje taart? Ja, we hebben cheesecake vandaag. Daar heeft Sandra weer voor gezorgd. Geweldig, hè? En de kantinejuf heeft ook nog wat extra's. Maar een extra satéetje kan. Het is vrijdag vandaag, maar er is nog iets anders lekkers. Maar dat wil ze nog niet zeggen. Dat gaat ze na 12 uur bekendmaken via mij. Dus, goed. Mag ik een bakje met een puntje taart? Dat geldt voor iedereen. Als de taart op is, de taart is nog lang niet op. Zeg ik, dan kunnen we nog wel even doorhappen met elkaar. Onderweg op KBC Radio. Zullen we eens even de Beastie Boys laten horen? Lijkt me ook wel lekker eigenlijk, eerlijk gezegd. You gotta fight for your right to party. Nou, dat doen we vandaag.

0: Lekker, hè? Hoe is het met je haar?
1: Ja, dat ziet er gezellig uit.
0: Ja, dat bedoel ik maar. Zeg, hè. Niet te geloven. 21 jaar onderweg van het feest.
2: Oh, wat is het toch gezellig.
0: Dat denk ik wel, hè?
2: Oh, wat is het hier toch fijn.
0: Ja, dat is altijd fijn, hoor.

0: 5 september van het jaar 2005. Ja, zeker wel. En als je later erbij bent gekomen, is toch prima. Hartstikke goed. Dat bedoel ik maar, ja. Onderweg op KBC. Zeker wel. Even in de mailbox kijken. bob@kbcradio.nl. Niet te vergeten. Martien hoor je zometeen. Chippy. Bart Barels. Hey, toch BB. Go! Met een gekleurde wagen is erbij. De feestkoets, zeggen we dan maar eventjes. Ja, we gaan nog veel meer mensen horen en zien. Ik zie hier fotootjes. Wilco bijvoorbeeld is er ook bij. Koek, koek. Ja, hallo, top radiomaker. Nou. Ik heb mijn schoenen stevig vast, hoor. Al één, anders vallen die... Nee, dan schop ik ze uit. De veters heb ik lekker strak. Al 21 jaar lekker genieten van het programma. Bob, hou nog lang vol voor ons. Tuurlijk. Voor jou zeker doe ik dat, hoor. Wilco. Niet te verwarren met Wilco en Annette. Dit is Wilco Koek Koek. Dankjewel. Jaap. Ja, Zeven Jaap is er ook bij natuurlijk. We zijn luisterrijk. En het hele Chica-team trouwens ook. Dus helemaal voor elkaar. Maandag gaan we naar huis.
1: Gezellig, toch?
0: Ik moet je zeggen... Ja, het is goed. Het is allemaal prima natuurlijk. Ja, want het is niet helemaal koek, zeg maar. Gesneden koek. Donderdag gaat het gebeuren, volgende week. Oei. Ja. Nee, sorry, Jaap. Het is gewoon nodig. Jaap moet onder het mes. Hartoperatie. En Jaap schrijft heel eerlijk. Onze zeebonk. Ik zou blij zijn als het achter de rug is. Maar goed, we blijven lachen. En doe ons samen maar eens even een keer een cappuccinootje. Maar wel met een lekkere moorkop. Oké. En voor Björn, dat is de hond, een hondenkoekje uiteraard. Ik weet niet of aviateur Jeroen dat ook kan regelen voor ons. Koekjesman. Hondenkoekjes, doe jij daar ook in of niet? Dat hebben we wel even weten, eerlijk gezegd. Onderweg, KBC Radio. Nou, iedereen alvast een heel fijn weekend toegewenst van Jo. En van mij, Jaap, zegt hij. En van de hond dus ook. Hondenkoekjes. Goed. In alle haast vergeet ik dus ook na te denken over... Bob dubbelop. Welke artiest zetten we in de spotlight? Ja, dat is een beetje moeilijk, ja. Ik heb al een klein ideetje, maar... Ik zei nog, we moeten een feestelijke ultieme weekendplaat hebben. Dus ja, dat is leuk. Maar ja, we moeten ook iets feestelijks hebben. Misschien wel voor Bob dubbelop. 3 keer dezelfde artiest. Ah, ik weet dat hij wel een feestje kan maken. We beginnen maar eens met Sam Cooke's Having a Party. Op deze 4 september van het jaar 2026. 20.

0: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers. ABC.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Voor aanvang van de ministerraad noemde de D66er de tijd daarvoor rijp. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. Sinds 2024 is het verboden in de horeca om eten en drinken te serveren in plastic verpakkingen, omdat plastic slecht is voor het milieu en de verpakkingen bijdragen aan zwerfafval. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden 12-jarige jongen aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een meerderjarige verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek, mogelijk betreft het een misdrijf. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. De Amerikaans-Britse broers woonden jarenlang in Roemenië. In 2022 werden ze daar al eens gearresteerd, maar in 2025 grepen ze de kans om naar de VS te vluchten. Daar werden ze eind juli in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het zoals gebruikelijk op vrijdag al wat drukker op de weg. Wat opvalt is de A12 vanuit Arnhem. Daar heb je voor de Duitse grens door controles 20 minuten oponthoud. De A4 van Rotterdam naar Den Haag staat een auto in brand bij Vlaardingen. De parallelbaan is dicht en de vertraging nu 5 minuten. In het noorden staat file bij Drachten op de A7 van Heerenveen naar Groningen door een ongeluk. Het oponthoud is bijna 10 minuten.
5: We are officially the hottest AM station.
6: Onderweg met Bob van Beten.

0: Ah, Henk mag niet ontbreken natuurlijk. Henk was een beetje het boegbeeld van dit programma toen we starten met Onderweg bij Radio Nederland Wereldomroep. Henk had met de gitaar allemaal nummers opgenomen onder auspiciën, zo heet dat mooie. Onder leiding van Hans Hogendoren. Hans Hogendoren, ja, geweldig. Die had allemaal dingen geregeld in de studio. En Henk had diverse nummers opgenomen. Dat was mooi, dat waren de eerste tunes van Onderweg. Nou, de openingstune heb ik ooit zelf bedacht. Dat vond ik wel even leuk met wat facing geluiden. Een beetje zwevend en zo. Ik denk de middengolf. Oh nee, toen was korte golf natuurlijk toen.
1: Ja.
0: Maar leuk, wat hebben we veel artiesten ook in de studio gehad in al die jaren. Ja, de laatste jaren echt niet meer. Maar ik vind het ook wel weer prima zo, moet ik je zeggen. We laten veel artiesten horen. En als je zelf een suggestie hebt, ook bijvoorbeeld voor de ultieme weekendplaat, want dat denk ik gelijk aan, dat stuurt José door. Ik ken hem niet, Erik van Hoof. Ik kan me zo voorstellen, Erik zit hier op deze foto met zijn nieuwe single boven op de vrachtwagen. Dat hij zelf wel chauffeurt. Dat kan bijna niet missen. Hij heeft ook een nieuwe uitgebracht en dat nummer heet Volle Gas. Die zou je kunnen draaien als ultieme weekendplaat. Nou, ja, misschien moeten we hem sowieso even in première laten gaan vandaag op 21 jaar onderweg om dat kracht bij te zetten. Dat is wel een leuk idee. Ideetjes voor de UWP, de ultieme weekendplaat, kun je altijd ventileren, maar zeker op vrijdag even doen. Dus vandaag, want tegen het einde van deze rit die we gaan maken samen, tegen 1 uur, dan gaan we bekendmaken wat de UWP ultieme weekendplaat is, die er dan vanmiddag en vanavond en natuurlijk het hele weekend horen bij KBC Radio. Mooi en onderweg, dus geef maar door. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Wie weet wel deze. Co is erbij gekomen. Co zegt Bob. Goedemiddag en gefeliciteerd. We zijn met de caravan in Griekenland. Kijk eens aan. We zijn in Parga bezig eten bij Philip en Tina. Nou, in Parga, daar gaan Miranda en Luc Zeger zometeen ook naartoe. En de tuinman is met zijn vrouw ook al de bies aan het pakken. Parga in Griekenland is wel heel populair. En ja, dan ga je lekker eten bij Philip en Tina natuurlijk. Dat begrijp ik. Ik ben daar nooit geweest, maar het schijnt een goede tent te zijn. Alle chauffeurs krijgen de groeten van ze. Philip en Tina groeten alle chauffeurs. Dien en Co, fijne vakantie. Ik zag al vrolijke foto's op Facebook. Weer doorgelinkt volgens mij. Maar dat, ik weet nooit hoe ik er precies aankom. Maar ik zie altijd van, oh, die en die. En die is weer bevriend met die. Hartstikke gezellig, tuurlijk. En dank voor jullie leuke berichtje. En gefeliciteerd jij ook natuurlijk, Co. Met je feestje vandaag, 21 jaar, je eigen radioprogramma. Nou, nog veel meer post zometeen. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl.

0: Walter Nita en de Chaplin Band en welcome to the party. Ik zeg altijd maar weer, elke dag bouwen we een feestje. Soms met een lach, soms ook wel met een traan. En dat hoort er een beetje bij het leven, denk ik dan. Hè? Ja. Hey, goedemiddag, onderweg naar de ultieme weekendplaat vandaag. En voor de muzikale ketting, als we eraan toekomen, anders schuiven we hem lekker door naar maandag. Why, tell me why. Trouwens, het why, het wel behoorlijk. Ik heb hier even in een wat minder vaarwater zitten hier, met minder wind. Maar dat trekt langzaam over Nederland heen. En ja, over Nederland gesproken. Over Nederland, door Nederland heen. België, Duitsland, de andere kant op. Frankrijk, de Alpenlanden. Zwitserland, Oostenrijk, maar ook in Italië eens even kijken. En in Spanje, qua weer. Wat krijgen we van het weekend voorgeschoteld? En dan moet ik je ook zeggen, in die 21 jaar onderweg te vermaken. De eerste jaren bereiden we dat zelf voor bij de Wereldomroep met een weeroverzicht. We hadden wat mensen van Weerplaza die dat allemaal regelden en waar wij gebruik van konden maken. En tegenwoordig hebben wij een hele goede weercorrespondent en die zit helemaal down under. Elke dag zorgt Harry ervoor dat wij het Europees weer krijgen. En dat is heel bijzonder. Sowieso dat je het al die jaren doet, Harry. Op de achtergrond, de redactie abroad heb ik wel gezegd. Die dat weer samenstelt. Uit de gegevens uit Europa vandaan. Dat vind ik hartstikke mooi. En zo blijven we lekker internationaal. Good day, mate. En wat fijn dat jij ook al die jaren dat doet. Zeker, sinds onderweg op eigen benen is komen te staan. Sinds dat de Wereldomroep de stekker eruit trok. Althans, de stekker werd eruit getrokken bij de Wereldomroep. Dat gebeurde in 2012. Dus we maken al, ja, echt wel al 14 jaar zelfstandig dit programma. En dat vind ik eigenlijk wel een compliment aan jullie allemaal. Zeker. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Jan Grinwis, mooi aan het rijden. Gisteren door Zwitserland heen gereden. Dank voor die foto's die je hebt doorgestuurd. Echt prachtig. Ik vind Zwitserland, sinds 2 jaar ken ik dat, echt een geweldig mooi land. Nu net de pauze erop in Frankrijk. Onderweg om af te koppelen bij Intersprint. Allen een goed weekend. En natuurlijk nog gefeliciteerd met die 21 jaar onderweg. Dank je wel. Marcel Duitsen, duim omhoog, helemaal voor elkaar. Duimpje van mij terug heb je gekregen. En Bart Meijels dan, die andere BB. Wil je die horen? Ja, lijkt me toch wel. Nou, dan komt hij eraan hoor. Neem me niet kwalijk. Zo, eens even kijken. Middag Bob en onderweggetjes en luistervinkjes. Even de laatste werkdag van de week volmaken. En tevens de laatste dag voor mijn vakantie. Ja, 2 weken gaat hier ertussenuit. Dus nog even spoelen maar. Vlaanderen in Zwijndrecht en dan vanavond afkoppelen op de zaak in Veendam. Graag een bakje koffie en een kipsatéetje, tuurlijk. Oh ja. Nou, Corrie zegt, ik kan niet veel beloven. Jij hebt al Bob gebak geregeld. Klopt inderdaad, ja, hondenkoekjes hebben we niet. Maar ja, dan moeten we maar even een uitzondering maken. In het kader van geef dan maar gewone koekjes. Niet zo goed voor het gebit van de hond, maar voor 1 keer moet dat toch kunnen. Voor de knuffel van het Chica-team. Ja. Björn, de hond van Jaap en Jo. En nou, eens even kijken. Teruggaan naar Bart Meijels, een berichtje. Nog eventjes doorgaan. Lalen, afkoppelen. Bakkie koffie. Kipsatéetje, dat wil ik zeggen. Ja, juffrouw Corrie, die zegt tegen mij, ja, ik heb niet iets extra's, behalve een stuk gebak natuurlijk. Bossenbollen hebben we ook nog hier. Maar een extra kipsatéetje, gewoon omdat het kan. Niet omdat het moet, maar omdat het lekker is. De allerlekkerste kipsaté. Normaal gesproken krijg je al, als je wilt, 4 stokjes. Je mag er een 5 erbij krijgen in 1 portie. Dat is nogal wat. Extra grote bakjes heeft ze geregeld. De kantinejuf. Juffrouw Corrie, de tweelingzus van Marita. Hè? Dat weten we toch, hè?
1: Ja.
0: Goed zo. Kipsatéetje komt eraan en tot na de vakantie. Dag, dag Bart. Fijne tijd. We horen nog wel waar jij uit gaat hangen. Over koekjes gesproken voor de hond. Ja, ik had altijd wel, zegt Jeroen. Ja, koekjes man, aviateur Jeroen. Ik had altijd wel hondenkoekjes bij me. Omdat we nog wel eens bij een horeca groothandel kwamen. Waar een 4-voeter de wacht hield. Ik zal weer eens een zakje Bonzo kopen. Voor de hondjes in de onderwegfamilie. Kijk, als jij moet kopen, dan doe ik ook wel even een duit in een zakje hoor. Anders ook een beetje gek, toch? Suggestie voor de UWP komt onder andere van Martina en Reinhard in Bordeaux. Wat dat is, ik ga het even verzamelen allemaal en kom daarvoor voor elkaar. En nog meer post. De laatste voor deze ronde is van Robert Pieger, de Tucker Tarzan. Bob, onderweg vrienden, vannacht weer in Harwich gestaan samen met collega Daniel. Zo noem ik hem even, maar gewoon Daniel zeggen. Maar Daniel in de United States of America en in Engeland natuurlijk. Ik ben leeg in Aylesford, Kent. En dan vanavond pakken we de boot weer. Gaan we terug, Hoek van Holland. En dan echt naar Hoek van Holland. Zo is het vanuit Harwich, niet te vergeten. Onderweg op KBC. Weer overzicht, schotelijk jezelf voor. Eerst nog even J.W. Roy. Wat vond ik dit mooi dat hij dit live in de studio kwam zingen. En spelen op zijn gitaar. En wat een geweldig nummer. Voor de chauffeur.
1: Het is hangen bij het pompstation.
0: De internationale chauffeur.

0: 21 jaar onderweg. Wat een mooie band hebben wij. Het zijn heel veel wielen en banden. 21 jaar onderweg vandaag. Vieren we dat. Ook met J.W. Roy. Jan Willem. Onderweg op KBC Radio. Nou, veel post erbij. Janus is er ook bij gekomen. Leuk berichtje van hem hoor je zo meteen. Nog veel meer berichten trouwens. Na 12:30. Het programma begon uit tussen 10 en 12. Maar ja, sinds ik lange tijd al intussen bij Radio M Utrecht het ochtendprogramma doe van 6 tot 9. Komt het iets beter uit om het te verschuiven. En dat hebben we op een gegeven moment maar gedaan. Dus ik denk dat het 2019 was of zo. Maar dat maakt verder niet uit. Zitten we gewoon tussen 11 en 1. Dat is voor de Canadezen ook wel fijn. Die zich ook nog niet gemeld hebben vandaag trouwens. Erik niet. IJsblokje. Theo is er nog niet bij. Maar wie weet komen ze nog. En anders dan volgende week weer. Alle problemen zeggen we dan maar. Dan kan een beetje Frans doen. Toch? Even een weeroverzicht voor de Franstalige Belgen en de Nederlandstalige Belgen en iedereen die door België rijdt. Want het middagdeel is overal een droog weerbeeld. Een mix overigens van stapelwolken en flinke zonnige perioden. 19 graden in de Ardennen wordt uiteindelijk de temperatuur maximaal. En 23 graden lokaal langs de grens met Frankrijk. Het is wat, hè? Dat is het vooruitzicht. Oh, dat is het vooruitzicht. Dat is zaterdag 5 september. Want vandaag is het nog wel een beetje onstuimig. Dat is waar. Dat vergeet ik helemaal te zeggen. De vrijdag verloopt namelijk wisselvallig met buien en flink wat wind. Neem me niet kwalijk hoor. Nou, ik was altijd met mijn gedachten op 5 september. Wisselvallige vrijdag, dat is het vandaag. Een droog weekend zit er aan te komen. Vandaag nog rukwinden mogelijk tot 75 kilometer per uur. Overigens, die temperatuur klopt aardig hoor. Tot 22 graden gaat het door vandaag. Dus daar zit wel de gelijkenis in. Nou ja, zondag dus ook mooi weer. Dat wil zeggen verhoudingsgewijs. Met zeker ook weer hoge temperaturen. Her en der de zomerse 25 graden Celsius. En maandag zijn de temperaturen tussen de 22 en de Ardennen. En 28 graden lokaal. En daarna gaat de temperatuur denk ik weer een beetje naar beneden. En flink ook volgens mij. Bella Italia, hoe is het daar? Nou, Italië maakt zich op voor een uitgesproken zomersweertype met volop zon. Van het noorden tot het zuiden, in Rome bijvoorbeeld, temperatuur. Ja, elke dag toch wel richting 4, 35 graden. Ook op andere plekken loopt het makkelijk op tot 30 graden Celsius. In de binnenlandse regio's en ook op Sardinië kan het zelfs 6 of 37 graden worden vandaag. Af en toe wel wat stapelwolken en buien. Nee, die blijven echt heel ver achterweg dus. In grote delen van Spanje domineert ook het stralende zonnige weer. Extreme hitte in het binnenland en in het zuiden. Sevilla, 40 graden ook weer vandaag in het vooruitzicht. Midden Spanje, zeer heet, koeler. 38 graden Celsius. Mag je het woord koel nog wel in de mond nemen, denk ik dan. Ja, en voor de rest temperatuur aan de kust. Ja, dat is toch wel een beetje beter, zeg maar. Richting de 28, 29, wie biedt meer 30 graden Celsius. Voor Frankrijk geldt ook zomerse waarde 30 graden. De tropische temperaturen komen zelfs in beeld. In het noorden tot lokaal zelfs 40 graden in het zuidwesten van Frankrijk. Ook weer heel erg heet bij Reinhard de Martina. Oh ja, ik heb nog een berichtje van Reinhard de Martina zo meteen. Dus dat ga ik je nog even voorschotelen. De Britse eilanden, nou ja, de komende dagen een wisselend weerbeeld. Eerst veel bewolking verspreid, enkele regenbuien, vooral in het westen en noordwesten. Manchester, Belfast krijgen er flink van langs, nattigheid dus al daar. In Engeland, in het oosten en zuidoosten, daar is het langer droog, geregeld ruimte voor zon. Temperatuur loopt ook in Londen flink op, naar zo'n 5, 26 graden, ook in het zuiden en midden van Engeland. Schotland en Wales blijft achter 18 tot 21 graden. Wel zacht en na het weekend blijft het ook even zo, met af en toe regenbui, vooral in het westen. Maar in Londen veelal zonnige temperaturen, ook wel boven de 20 graden. Zonnig weer dus, 20 graden plus. Duitsland nog even na de toch wel wisselvallige week. Voor de komende periode, inclusief het weekend, een duidelijke weersverandering. In het midden en noorden nu nog veel bewolking, met in de regio's meerdere buien. In het zuiden al volop zon. En lokaal kan het zelfs tropisch warm worden. Nou, kijk eens aan wat er voor uitzicht allemaal. Het weekend dus inderdaad. En begin volgende week volgt de warmste dag. De zomerse temperaturen van 5, 26 graden in het noorden. En lokaal de tropische temperaturen in het zuiden. Dus 30 graden of misschien nog wel wat meer. Ja, en dan zitten we toch al bijna in de Alpenlanden. Zwitserland volop ruimte voor de zon. In de grote steden elke dag zo'n tropische 30 graden in het vooruitzicht. Ook vandaag. In de Alpen, in het oosten, kan het nog wat koeler blijven. Komende tijd, af en toe wat bewolking komt dat door. En ja, voor de tijd van het jaar blijft het warm. In het weekend ontstaan overigens wat stapelwolken aan de noordkant van de Alpen. In het oosten is zelfs kans op een regen- of onweersbui. Het droge, zeer warme weer in Oostenrijk. Ja, op dit moment wel in Wenen nog altijd die tropische 30 graden in het vooruitzicht vandaag. En ook in de Alpen veel ruimte voor zon. Het Oostenrijkse deel van de Alpen. 22 graden is het vooruitzicht als het echt het minimale is overdag. In het weekend tijdelijk sowieso wat minder warm. Kans op regenbuien en daarna gaat het weer zich weer herstellen. Naar hoge temperaturen. Zo, onderweg op KBC. Onderweg. We bestaan vandaag, dat vieren wij in elk geval vandaag, 21 jaar.
1: Het geluid van Middengolf.
2: 891. KBC. Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden 12-jarige jongen aangetroffen. In dezelfde woning is een meerderjarige verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek, mogelijk betreft het een misdrijf. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag wordt het al drukker op de weg en het verkeer kan her en der ook last hebben van regen. Wat opvalt zijn ook de Duitse grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de grens 20 minuten oponthoud. Op de A1 vanuit Hengelo is de vertraging 10 minuten. Op de A7 in het noorden staat file van Heerenveen naar Groningen tussen Drachten en Friese Palen. Vertraging is een kwartier na een ongeluk. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag heb je bij Vlaardingen vertraging doordat er een auto in brand staat. De parallelbaan is daar dicht.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Ja hoor, morgenavond vanaf 11 uur tot 1 uur op KBC Radio. Hits from the Heartland.
1: Onderweg.
0: Klein half uurtje nog samen radio maken. 21 jaar onderweg. Ja, wie had dat ooit gedacht in 2005 toen we starten op 5 september. Jan Ronner is erbij. Natuurlijk is hij erbij. Janus, morgen middagstrijders. Nou, inmiddels is het dik middag geworden. Yes, eindelijk herfst. 17 graden in de plus. Toppie toch? Mag ik een balletje, pinda, met bruinbrood als het kan. En doe pussycat maar met rain. Alweer 14 jaar luister ik naar onderweg. Bedankt, strijder. Dan schrijf jij, Jan. Zonder u was het ook nooit gelukt. Je hebt er je hart voor gemaakt. Altijd.

We like to party, de Wenga Boys, onderweg op KBC. Ja, zeker wel. Ah, Jan, ik vind het heel erg leuk. Dankjewel, Janus, voor je berichtje. Romeke, ja, mag je ook zeggen. En nog even terug naar dat nummer. Den Hartog Trucking Rosenburg, die gaf de opdracht voor het uitvoeren van dat nummer trouwens. Ja, kan me herinneren inderdaad. Ja, zeker wel, kan me herinneren. Dat JB Roy dat nummer schreef en uitvoerde. Ook bij ons in de studio. De reuzen van de rechterbaan. Ik vind het een prachtige chauffeursplaat. Ja, er zijn er heel veel. Ook het ideetje van José trouwens leuk om te laten horen. Misschien nog even zo meteen. Die van Erik van Hoof. Volle gas heet hij. Nou, wie weet, ja. Een prachtplot. Zeker, ja. Hartstikke goed. Marcel Duitsen, gefeliciteerd met ons programma. Geef Daphne ook maar even een kus van mij. Als je weer thuis bent, Marcel Duitsen. Onderweg met de vrachtwagen. Ja, en dan even naar Frankrijk. Naar Reinhard en Martina in hun huisje in Bordeaux. Net ontkomen aan de brand, hè, daar. Gelukkig maar. We gaan vandaag voor één nachtje naar Andorra en de Pyreneeën. En we zijn daarna nog 2 weken in Bordeaux in ons huisje. Naar die verschrikkelijke brand die er is geweest. Om de boel een beetje schoon te maken. Want dat moet wel sauber maken. En daar kan ik vandaan werken. In het thuiskantoor. Handig is dat, zeg. Onze felicitaties vandaag natuurlijk voor Agnes op de camping. Van harte gefeliciteerd, lieve Agnes. En veel gezondheid toegewenst door Reinhard en Martina. En Luc en zijn Miranda, fijne vakantie op Parga gewenst. En jullie allemaal nog gefeliciteerd. Nog vele jaren met onderweg op naar het feestje 25 jaar. Ah jongens, over 4 jaar al. Niet te geloven, toch? Fijn weekend, veilige route voor alle onderwegjes. En Martina en Reinhard in Bordeaux, onderweg dus zometeen naar Andorra. Die zeggen, onze suggestie voor ultieme weekendplaat is, ja, gewoon het onderwegliedje. Herinnering het supermooie feestje. Afgelopen jaar, 20 jaar onderweg. Ja, er is zoveel moois gemaakt, hè. Voor dit programma ook. Waar ik jullie nog steeds heel dankbaar voor ben. Ja, zeker wel. Nog eens even kijken naar de foto's die de Viking heeft gestuurd. Hans, gisteren een busreisje gedaan. En vandaag een boottochtje. En dan zijn we nu in Scala Sikaminias. Scala Sikaminias. Het klinkt anders dan Lelystad bijvoorbeeld. Scala Sikaminias.

Classica Mineas. Een paar uurtjes hier, met 29 graden. We hebben het toch over Scandinavië, Hans? Is het niet min 29, zou je bijna denken. Nee, dat is het niet. Jongen. Maar wat een prachtige foto's. En natuurlijk is het helemaal geen Scandinavië. Lekker op vakantie, heerlijk. Ja, de Viking is gewoon in Griekenland. Met zijn vrouw. Lekker van genieten. En leuk dat je die foto's even met me wilt delen. En dan zorg ik ervoor dat alle onderwegjes dat meekrijgen. Onderweg op KBC. Nou, kom nog maar bij met een bericht. Zeker de UWP, de ultieme weekendplaat, is wel belangrijk om nog even door te geven. Want als je een ideetje hebt, dan hoor ik het graag. Het kan het onderwegliedje zijn. Of het volle gas van Erik van Hoof. Of iets anders. Allemaal mogelijk. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Iets minder dan 20 minuten dit programma. Voor jullie allemaal. We're one happy family. En soms dus een lach en een traan niet te vergeten. Dat ondersteunt elkaar ook. Zo is het maar net. Happy Family uit het jaar 2005, 21 jaar geleden. Raccoon.

0: radio onderweg liet. Of die van Volle Gas, Erik van Hoofd.
1: Weet de je? Muziekketting, schakel 2.
0: Nee, dat gaan we helemaal niet doen, die muziekketting vandaag. Nee. Dit wordt niet de UWP, José, maar het is wel een leuk idee.
2: Gaat.
0: Erik van Hoofd.
2: Ik ruik mijn bed.
0: Chauffeur en zanger.

0: tot zover Erik van Hoof. Ik zat te kijken of het is een muzikale carrière die wij op deze manier voor het eerst horen bij KBC Radio. Hij heeft wel wat singeltjes gemaakt al. Zijn muzikale carrière, Erik van Hoof, begon volgens mij zo'n 14 jaar geleden. Toen besloot hij om zijn bedrijf in Canada te starten. Bleef hij doorgaan met zijn grote hobby, zingen. Dat hij in 2006 begon. En waarom heb ik nog nooit van deze man gehoord? Grappig is dat, maar chauffeurt hij wel, vraag ik me af. Ik denk het eigenlijk niet, maar dat maakt verder niet uit. Wij chauffeuren door, al 21 jaar met elkaar.
1: Radio onderweg.
0: Ah, Bert is er ook weer bij, gezellig hoor.
1: Met Bob van Weten, je kent hem zeker weg.
0: Ah, dat is gezellig. Die hoort er ook bij.
2: Hij is vrolijk, geeft je altijd raad.
0: En een Adrien niet te vergeten.
1: Waar je ook bent, dan waar je staat.
0: En Jan komt er ook bij, hè?
1: Radio onderweg.
0: Hé, dat is Bert. Ja, dat hoor ik alweer.
1: Het is de
0: zender mondharmonica
1: onderweg.
0: En Bert van Weems niet te vergeten.
1: Ben je bus of ben je truckchauffeur?
0: Bert Denver.
3: Met hem krijgt het vak toch nog kleur.
0: Ah, dat is John Selby.
1: Radio

0: je niet vergeten, de Korte Golf.
1: Op de 60, 95
0: AM. Nou, die was hartstikke belangrijk, hè?
1: Op de 60, 95 AM.
0: En zo konden we zelfstandig verder gaan. Op die ene Korte Golf-frequentie die heel veel geld kostte.
1: Gefeliciteerd!
0: Ja. Mei 2012 op eigen kracht en op eigen

Johnny en Marianne, Johnny Wolk, Marianne Veenstra. Ja, wat fijn dat ik jullie heb leren kennen. Jaren geleden intussen ook al. Keep on Rolling, de gezamenlijke single van deze twee knallers. Kanjers, moet ik zeggen. Ja, ik vind het kanjers en knallers ook. Zometeen de ultieme weekendplaat. Dus deze is het niet geworden. Radio Onderweg liet ook niet. Die van... was ook wel goed, hoor. Erik ook niet. Erik van Hoop. Nou ja. Wat dan wel? Je hoort het zo meteen. Wout is erbij gekomen. Wat leuk. Proficiat Bob. Woutje 700 is dit. 21 jaar onderweg. Wout was er heel snel bij. Die reed toen voor de BT. De Blauwe Verstein uit Tilburg. En kwam even in de sneeuw bij de Wereldhof op bezoek. Dat was de dag dat... en God hebben zijn ziel, Bas van Noten. Van Routiers. Een reportage kon maken over het radioprogramma. En jij stond ook in dat blad, weet ik. Met je vrachtwagen in de sneeuw. Dat was ook wat, hè? Op die kleine witte kruislaan in Hilversum, waar niemand mocht staan. Dat jullie daar, heel veel chauffeurs die daar gewoon de vrachtwagen neerzetten. Al dan niet met platen die aanduiden wat voor lading erin zat. Of die werden eraf gehaald. Misschien was dat wel veel veiliger. Ja, het kon niet anders. Maar er zijn volgens mij daar nooit boetes uitgedeeld. Nee. Of even op het terrein staan. En ja, we waren er allemaal wel super enthousiast over. En wat een belangstelling was er. Ja hoor, zeker. Vanuit de Wereldomroep. Niemand had dat ooit zo meegemaakt. En wat een reacties in al die jaren. En nog steeds. En nog steeds nu via Messenger Bob van Meten. En bob@kbcradio.nl. Ja. Ja. Wat een feest. 21 jaar onderweg.

niet Cool in the Gang. En Let's Celebrate the World. Ja, dat doen we inderdaad, ja. 21 jaar onderweg op KBC Radio, al heel erg lang. En wat fijn om samen elke dag te mogen rijden.

0: Celebration, Cool and the Gang. We zijn er bijna doorheen. Ik heb deze suggestie onder andere van Martin. Ik had hem even achtergehouden. Hij wil nog even wat zeggen, Martin.
1: Nou, Bob, als eerste alvast gefeliciteerd met 21 jaar.
0: Ja, jij ook. Jij ook.
1: Ja, dat. En ik ben maandag 17 jaar getrouwd.
0: Oh, kijk eens. Gefeliciteerd.
1: Ja,
0: zo
1: tijd
0: snel
1: vliegt, hè.
0: Wat gaat dat ijs snel?
1: Dat dus. En nou, ik ben leeg in leer. En het is hier
0: Tuurlijk. Klerenweer.
1: Het ruimt, maar het is zo weer.
0: Ja, leuk.
1: Wat een gelul. Nou, als ik van jullie... Ja, ik hoor iets van cheesecake. Lekker.
0: Ja, heb je ook nog
1: een
0: stukje.
1: Geeft die maar aan mij. Met een bakje erbij en daarna, of nee, eerst daarvoor eigenlijk wil ik een satéetje eigenlijk. Ja, hoop.
0: Ja, weet je wel. Je wilt veel te veel. Goed,
1: dat is. Nou ja, ik weet niet of ik een goede idee van de UWP heb.
0: Ja, die had je al wel. Had je al doorgegeven, Chippy. Het is goed. Hé, alvast een mooie trouwdag toegewenst. Ik weet niet of je dan luistert. Ik ga ervan uit dat je er wel bent. Maar ja, wie weet ook niet. Nou, Erwie Burger. Ja, ik hoorde dus net, ik schakel net in. Ik luisterde 21 jaar geleden ook al, hoor. Jij gefeliciteerd met het maken ervan. Een fijn weekend, Bob. En voor iedereen natuurlijk. Nou, net als alle andere afleveringen van Onderweg. Interactief. Jullie bedankt voor het maken, voor de gezelligheid, voor het feest hier vandaag. En maandag gewoon weer nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijs. Ik wens jullie wel allemaal een heel lekker weekend en blijf lekker luisteren. KBC, meer dan 50 jaar popmuziek. Maken het zout duur om 3 uur. En dit programma is er ook maandag weer via barregaanderadio.nl, Hollands Palet en Den Haag Totaal. Zo mensen, op naar de volgende jaren. Onderweg op KBC. Bedankt voor het feestje. Hand tussen de lijnen.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Voor aanvang van de ministerraad noemde de D66er de tijd daarvoor rijp. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. Sinds 2024 is het verboden in de horeca om eten en drinken te serveren in plastic verpakkingen, omdat plastic slecht is voor het milieu en de verpakkingen bijdragen aan zwerfafval. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jette wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. De Amerikaans-Britse broers woonden jarenlang in Roemenië. In 2022 werden ze daar al eens gearresteerd, maar in 2025 grepen ze de kans om naar de VS te vluchten. Daar werden ze eind juli in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is inmiddels behoorlijk druk. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra reistijd. Op de A7 Heerenveen-Groningen bij de afrit Frieschepalen een kwartier vertraging. En op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging 20 minuten door grenscontrole.

0: ABC Radio. Jouw hit. Jouw hit. Jouw station.
1: Hier hoor je alle hits. KBC.
2: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium, ongebleekte, polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat bij elkaar zo'n 230 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken een kwartier. A2 Utrecht Den Bosch bij Kerkdriel een kwartier extra reistijd. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 25 minuten oponthoud. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum een uur.

Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. 32 verdachten van de moord op een beveiliger en de poging tot moord op twee agenten in Overasselt worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. Twee anderen zijn vrijgelaten, maar nog wel verdachten. Maandagnacht toog de groep mannen naar het huis van Jan G. Onderweg werd een 52-jarige beveiliger doodgeschoten. Later werd het vuur geopend op twee agenten. Onder de verdachten zijn twee minderjarige Franse jongens. Bij een bedrijfsgeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jette wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. Een Amerikaanse regering heeft computerspelletjes uitgebracht waarin spelers het gemunt hebben op migranten. In de spellen met namen als Rio Run en Build the Wall kan een grensmuur gebouwd worden met Mexico of worden migranten tegengehouden en uitgezet. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt. De games moeten het omstreden anti-immigratiebeleid van de regering Trump promoten. Immigratiedienst ICE arresteerde afgelopen maand alleen al 50.000 mensen. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk, bij elkaar meer dan 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp een kwartier verdraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. A16 Breda-Rotterdam bij Hendrik Ido Ambach. 10 minuten extra reistijd door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A16 de andere kant op bij Breda is ook een ongeluk gebeurd. Daar is ook de rechterrijstrook dicht, kost je een kwartier. En ook in Brabant een aanrijding op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Ravenstein. Daardoor ruim 20 minuten vertraging. Bij Ravenstein is de linkerrijstrook dicht.

0: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. 32 verdachten van de moord op een beveiliger en de poging tot moord op 2 agenten in Overasselt worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. Bij een bedrijfsgeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Een Amerikaanse regering heeft computerspelletjes uitgebracht waarin spelers het gemunt hebben op migranten. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 380 kilometer file. De meeste files staan op dit moment in het zuiden en in het midden van het land. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Everdingen en Zaltbommel, heb je een 30 minuten vertraging. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, een kwartier extra bij Duiven. Dan de A16, Rotterdam-Breda. Daar loopt het vast door een ongeluk. Tussen de Moerdijkbrug en Breda-Noord heb je 10 minuten vertraging, maar de weg is wel weer vrij. En de A35 van Almelo naar Enschede doe je tussen Hengelo-Zuid en Enschede 20 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoenderloo en Knoop het Waterberg.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het Radio Nieuws. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. Het kabinet wil dat burgemeesters demonstraties sneller kunnen verplaatsen, desnoods met dwang. En ook moet duidelijker worden wanneer demonstranten strafbaar zijn en wanneer burgemeesters noodbevoegdheden mogen inzetten. Volgens minister Heerma is de drempel nu te hoog om een demonstratie te verplaatsen en moet die omlaag zonder het demonstratierecht aan te tasten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er geen grote veranderingen van het demonstratierecht nodig zijn, maar wel aanpassingen. Het dodental na het zinken van een hoge snelheidsveer voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 12. Vanochtend zijn de lichamen van nog 2 vrouwen gevonden. 16 mensen worden nog vermist, de zoekactie gaat dag en nacht door. De veerboot had zondag 267 mensen aan boord toen die kort na vertrek uit Kyrenia kapseisde. 239 mensen konden worden gered, terwijl 20 mensen aanvankelijk als vermist werden opgegeven. De kapitein is aangehouden voor dood door schuld. En bij een bedrijfsongeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingsbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat in totaal 465 kilometer file in Nederland. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Everdingen en Zaltbommel een half uur vertraging. En op de A35 van Almelo naar Enschede doe je er ook een half uur langer over tussen Hengelo-Zuid en Enschede. A50 Apeldoorn en Arnhem tussen Hoenderloo en Knoop het Waterberg is het oponthoud 20 minuten.

Als eerste titel hadden we vandaag Huckleback van de koninklijke showband Waterford. Wat een mooie naam, hè? The Royal Showband Waterford. Muziek uit de jaren 60. Populaire muziek hebben ze gemaakt. En net People Got To Be Free. Mensen moeten vrij zijn, vind ik ook, van de Rascals. De gouden glans van radio vandaag weer op KBC Radio. Met de mooiste platen van de zeezenders. En aandacht voor de DJ's van R&I. Die kaarten ontvingen, maar die ook kaarten stuurden. Naar jullie, naar de luisteraars. Tijd voor Jim Croce. I Got A Name.

0: Beleef de jaren 60, 70 en 80. Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: All the salty hour makes me think I'm back on the North Sea as a parrot. I'm Ron O'Quinn, and you're listening to Mark Van Amstel.

toch altijd leuk om hem weer te ontmoeten. André van Duin, als de zon schijnt, zong hij. André van Duin met die dikke voor mekaar show destijds. Ja, iedereen denkt dat het bij de NCRV begonnen is. Maar dat is niet zo. Dat is bij Radio Noordzee Internationaal begonnen. Nou ja, dan weet je dat ook even.

Medewerkers van de offshore stations kregen veel post van luisteraars. En daar waren we natuurlijk blij mee. En vooral als je aan boord van het schip zat, dan had je lekker wat te doen continu. Bij Radio Noordzee Internationaal verzonden de DJ's ook kaarten. Naar de luisteraars uiteraard. Leuke getekende kaarten. Eenkleurige met als opschrift groetjes van Radio Noordzee. En een andere kaart met daarop, voor de internationale luisteraars, een figuur op de rug van een dolfijn. Beetje rare, maar wel heel leuk. Mannetje met de transistor in de hand en de tekst: I am Jackie Noordzee. Thanks for dropping me a line. En dat Noordzee, dat was dan weer in het Duits geschreven. Ja, wij waren, dat wist je wel, drietalig. Nederlandstalig, Engelstalig en Duitsstalig vanwege de Zwitserse directie in Zürich.

0: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. Het kabinet wil dat burgemeesters demonstraties sneller kunnen verplaatsen, desnoods met dwang. En ook moet duidelijker worden wanneer demonstranten strafbaar zijn en wanneer burgemeesters noodbevoegdheden mogen inzetten. Het dodental na het zinken van een hoge snelheidsveer voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 12. Vanochtend zijn de lichamen van nog twee vrouwen gevonden. En bij een bedrijfsongeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen heb je 20 minuten vertraging tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom. 40 minuten vertraging nu op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Tussen Ochten en Tiel-West staat 7 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A35 van Almelo naar Enschede tussen Hengelo-Zuid en Enschede staat 9 kilometer. Onthoud dus 35 minuten door een politieonderzoek. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk 20 minuten vertraging door een auto met pech op de linker rijstrook.

Ik zeg het vaak, maar het wordt een beetje sleets. Maar we zijn bezig met de tweede speelhelft van het Zoute Uur. En we trapten af met een nummer uit 1981, How About Us van Champagne. En net dat prachtige nummer van de gebroeders Gibb, de Bee Gees, The Nights on Broadway. En dat kwam dan uit de jaren 70.

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Voor al uw auto-onderdelen en toebehoren Autoshop BV. Noord-Hollands grootste autospeciaalzaak met meer dan 3000 artikelen in Alkmaar en Den Helder. Autoshop Service Center, de enige complete autospeciaalzaak waar dagelijks vakbekwame automonteurs gereed staan. Ook doorsmeren en olieverversen klaar terwijl u wacht. Ongestoord winkelen in ruim 1500 vierkante meter ruimte. Alles, maar dan ook alles voor uw auto, met kortingen tot 40% door specialisatie. Autoshop BV te Alkmaar, Stationsweg 39, telefoon 072 12 17 54 en Nieuwsloot 1, telefoon 12 94 67. Filiaal Den Helder, Binnenhaven 57, ook met eigen servicecenter. Telefoon 022 30 20 477. Bel tijdig voor een afspraak.

Lekker nummer uit de jaren 70 van Status Quo. Rocking all over the world. Ik zit te zwaaien hier in de studio. Tot een andere keer. Tot de volgende uitzending van het Zoute Uur. En blijf bij ons 24/7. Dit is KBC Radio.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jette laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Wil wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. En er is bij speciale inzamelpunten al bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd. In het Gelderse Lochem brachten mensen vandaag alleen al ruim 218 kilo vuurwerk binnen. Daaronder zat ook verboden vuurwerk met flitspoeder, zoals strijkers. Eerder deze week werd in Terneuzen, Venlo en Middelburg samen ruim 140 kilo ingeleverd. De inzameling gaat de komende weken door en duurt tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling is al het consumentenvuurwerk landelijk verboden, behalve klein siervuurwerk. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Ruim 550 kilometer file staat er nu. Er staan veel files in Gelderland, Brabant en het midden van het land. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel. 3 kwartier vertraging. A2 naar Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Leende. 1 kwartier extra. Dat komt door een kapotte auto. Dan de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Waddenooien. 1.5 uur vertraging door een ongeluk. En op de A35 Almelo-Enschede tussen Delden en Enschede-West 20 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijsoord en Renkum 20 minuten extra door een auto met pech. En een ongeluk op de A73 Venlo-Nijmegen zorgt voor 1.5 uur extra reistijd tussen Vierlingsbeek en Haps.

0: Jouw station.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. En er is bij speciale inzamelpunten al bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd. In het Gelderse Lochem brachten mensen vandaag alleen al ruim 218 kilo vuurwerk binnen. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. 450 kilometer file staat er nu in totaal. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. En de straat is het drukst in Brabant, Gelderland en in het midden van het land. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel doe je er 3 kwartier langer over. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Waddenooien 1 kwartier extra door een ongeluk. En op de A73 Venlo-Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Haps 30 minuten extra reistijd door een ongeluk. De weg is hier wel weer vrij.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jette laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Weel wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. En er rijden nog elke dag gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug in de A27. Tijdens een handhavingsactie vorige maand zijn 215 boetes uitgedeeld aan zware voertuigen, maar toch nam het aantal vrachtwagens en bussen op de brug niet af. Sinds 1 september kunnen via camera's ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens automatisch worden beboet, maar buitenlandse voertuigen uit andere landen moeten daarvoor langs de weg worden aangehouden. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. 470 kilometer file staat er nu. De meeste files hebben 5 tot 10 minuten vertraging. Op deze wegen ben je wat langer onderweg. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg een 30 minuten extra. En diezelfde A2 maar dan van Utrecht naar Eindhoven tussen Culemborg en Zaltbommel 35 minuten vertraging. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging. En een kwartier extra ben je kwijt op de A50 Arnhem-Os tussen Knappert-Valburg en Ravenstein. En A73 naar Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Malden is het oponthoud 20 minuten.
6: We

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. En er rijden nog elke dag gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug in de A27. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is nog altijd druk, maar het aantal files neemt wel af. Er staat nog 320 kilometer file. De meeste files leveren 5 tot 10 minuten vertraging op. Op de A2 is het drukst op dit moment. Eerst vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg een half uur vertraging. En de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Knoopert Leendeheide bij Eindhoven en Valkenswaard doe je er een uur langer over. Er staat 6 kilometer file door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht.

0: kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. En het beroemde tapijt van Bayeux heeft de oversteek van Frankrijk naar Groot-Brittannië vrijwel onbeschadigd doorstaan. Bij het transport zijn alleen 2 draadjes gebroken, maar die schade is niet zichtbaar. Het bijna 1000 jaar oude tapijt is tijdelijk naar het British Museum in Londen gebracht, omdat het museum in Bayeux wordt verbouwd. Het 70 meter lange wandkleed was al eeuwen nauwelijks verplaatst. Op het tapijt staat de slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. Het is nog tot 11 juli volgend jaar in Londen te zien. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Is Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt af. Er staat nog 185 kilometer. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je nog een kwartier vertraging tussen Veghel en Kerkdriel. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen knooppunt De Hocht bij Eindhoven en Valkenswaard een 30 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, dus de vertraging neemt af. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar doe je er een kwartier langer over.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Windkracht 6.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. En het beroemde tapijt van Bayeux heeft de oversteek van Frankrijk naar Groot-Brittannië vrijwel onbeschadigd doorstaan. Op het tapijt staat de slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. Het is nog tot 11 juli volgend jaar in Londen te zien. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je nog een kwartier vertraging tussen knooppunt Leendeheide en Leende. Dat komt nog door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is alweer een tijdje vrij. En de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar loopt het vast door een nieuw ongeluk. Tussen Rijswijk en Delft heb je 20 minuten extra nodig. Het is aansluiten over 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Van Den Haag naar Rotterdam kies je het beste voor de A13.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Alle vandaag bij de rechtercommissaris voorgeleide 32 verdachten vanwege het geweld in Overasselt eerder deze week blijven 14 dagen langer vastzitten. Ze worden verdacht van het in de nacht van maandag op dinsdag doodschieten van een 51-jarige beveiliger uit Wijchen en het verwonden van 2 politieagenten. In het verenigingsgebouw Overasselt hebben tientallen bewoners de inloopbijeenkomst bijgewoond van de gemeente Heumen. Ze hoopten antwoorden te krijgen op hun vragen. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Bouwend Nederland is positief en ziet perspectief voor de bouw. Natuurorganisaties vinden de plannen juist het minimum dat nodig is voor natuurherstel. En boerenorganisaties vinden de maatregelen te zwaar. Ze waarschuwen dat sommige boeren met hun bedrijf moeten stoppen. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. En het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt alleen nog even langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging.

0: Dit is KBC Radio. Altijd jouw
1: station. Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle vandaag bij de rechtercommissaris voorgeleide 32 verdachten vanwege het geweld in Overasselt eerder deze week blijven 14 dagen langer vastzitten. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. En het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven? Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. Ook is niet bekendgemaakt of er wat is gevonden en of er arrestaties zijn verricht. De politie onderzoekt de aanleiding voor het geweld waarbij een beveiliger werd gedood en 2 agenten verwond en wie de mogelijke opdrachtgever is. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. Onder hen zijn ook mensen met de Belgische, Franse en Algerijnse nationaliteit. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De Tate-broers hebben hun slachtoffers geronseld met beloftes over een relatie of huwelijk en dwongen hen daarna om internetporno te maken. De Tates zitten nu in een Amerikaanse cel. Groot-Brittannië wil ze berechten voor tientallen aanklachten, waaronder verkrachting en mensenhandel. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Bouwend Nederland is positief en ziet perspectief voor de bouw. Natuurorganisaties vinden de plannen juist het minimum dat nodig is voor natuurherstel. En boerenorganisaties vinden de maatregelen te zwaar. Ze waarschuwen dat sommige boeren met hun bedrijf moeten stoppen. En de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic wordt maandag begraven in Belgrado, zo heeft zijn zoon laten weten. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn levenslange celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden. Hij is onder meer veroordeeld voor zijn rol bij de moord op ruim 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica. De eerbetuigingen aan Mladic zorgen voor veel kritiek in de EU. In Brussel werd al gesproken van verheerlijking van een oorlogsmisdadiger. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws. We are

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. En de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic wordt maandag begraven in Belgrado, zo heeft zijn zoon laten weten. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ja, Brik, ik kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
4: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
3: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
4: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
3: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
4: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
3: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
5: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
4: Brik.
3: Ja, Brik, kom maar.
4: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
3: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
4: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
6: Koop je CB bij KBC.
7: Roger.
6: Ga naar kbcimport.com.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. Bewoners hadden vooral vragen over de communicatie van de gemeente vlak na de schietpartij. Zo vroegen ze waarom ze pas later werden gewaarschuwd om binnen te blijven. Ook zijn er zorgen over wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkseweg weer opengaat, nu die voor een jaar gesloten is. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. Ook is niet bekendgemaakt of er wat is gevonden en of er arrestaties zijn verricht. De politie onderzoekt de aanleiding voor het geweld waarbij een beveiliger werd gedood en 2 agenten verwond en wie de mogelijke opdrachtgever is. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. Onder hen zijn ook mensen met de Belgische, Franse en Algerijnse nationaliteit. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De Tate-broers hebben hun slachtoffers geronseld met beloftes over een relatie of huwelijk en dwongen hen daarna om internetporno te maken. De Tates zitten nu in een Amerikaanse cel. Groot-Brittannië wil ze berechten voor tientallen aanklachten, waaronder verkrachting en mensenhandel. En Portugal stelt de verkoop van bijna de helft van luchtvaartmaatschappij TAP voorlopig uit. Air France KLM en Lufthansa zijn beide nog in de race voor het belang van 49,9%. Maar hun biedingen liggen volgens de Portugese regering zo dicht bij elkaar dat er extra gesprekken nodig zijn. Die kunnen nog enkele weken duren. TAP is interessant vanwege de routes naar Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. De Portugese luchtvaartmaatschappij leed in de eerste helft van dit jaar wel 99 miljoen euro verlies. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891. Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: en stil eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. En Portugal stelt de verkoop van bijna de helft van luchtvaartmaatschappij TAP voorlopig uit. Air France KLM en Lufthansa zijn beide nog in de race voor het belang van 49,9%. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turks fluit is mooiste fluit.
3: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
4: Oh, is mooie Turkse fluit.
2: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
3: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
4: Oh, dat is mooi.
2: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
5: KBC Radio.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letschert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. Bewoners hadden vooral vragen over de communicatie van de gemeente vlak na de schietpartij. Zo vroegen ze waarom ze pas later werden gewaarschuwd om binnen te blijven. Ook zijn er zorgen over wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkse weg weer opengaat, nu die voor een jaar gesloten is. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De Algemene Vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor verandering. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. We are.

0: Deze week is het de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
3: Voor wie geef jij?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. Mediaminister Letschert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letschert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De algemene vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt, waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor verandering. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws. We are

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. Mediaminister Letschert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws. We are

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws. Ja.

Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws. We are